Het lied Vocaal Ensemble en leden van het blaasquintet Cartouche kon u beluisteren met 3 cantonetta's van Anton Maassen. In Eindhoven was hij helemaal thuis. Hij schreef 100 programmatoelichtingen voor de concerten in de Philips Schouwburg en schreef meer dan 1000 muziekkritieken voor het Eindhovens Dagblad. In 1994 bood men hem ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag een concert aan met als titel Toon toont toonkunst. Voor het programma koos men uit zijn oeuvre van 130 composities. En of daar ook de klucht van Pirlala bij was, konden we zo gauw niet nagaan. De klucht van Pirlala is een komisch-dramatische ballade voor gemengd koor en fagotkwartet. Ook hier spat de humor weer van de muziek af, al wordt het hier en daar zeker ook met een serieuze toon aangeslagen. Het fagotkwartet, bestaande uit Alessandro Bravin, Herma van der Brink, Irene de Jong en Jack Gamberg.

Dat was de Klucht van Pierlala, een ballade voor gemengd koor en fagotkwartet van Antoon Maassen. We eindigen met nog meer humor, al zou men dat aan de hand van de titel niet vermoeden. Antoon Maassen componeerde muziek op 6 van de grafschriften van de schoolmeester. De verschillende titels zijn Op Karel I, Op Iemand Vermoeid, Op een Genereuzen Jood, Op een Leidsen Held, Op een Matroos en Op Poot.

U heeft geluisterd naar 6 grafschriften van de schoolmeester voor gemengd koor en piano, uitgevoerd door het Dietsvokaal Ensemble, begeleid door Martin Maas op de piano. In dit programma over koormuziek stond de vocale muziek van de Brabantse componist Anton Maassen centraal. En we hebben nog wat tijd over en daarin laten we ook nog een Engelstalig werk van Anton Maassen horen, Jackie Boy. Samenstelling van dit programma, Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Het komende uur aandacht voor het internationale korenfestival Polyfolia. Dit festival werd gehouden van 29 oktober tot en met 2 november 2008 in Saint-Lô in Frankrijk. En het was het derde festival in deze reeks. Polyfolia is het podium voor de beste koren van over de hele wereld. Het festival is beroemd om zijn uitstekende, maar vooral ook uitdagende programmering. We laten u een selectie horen van de topkoren die er optraden. Om te beginnen het koor Entre Voces uit Venezuela met Mi Tumbao van de Venezolaanse componist Francisco Zapato Bello, die ook de dirigent is van het koor.

Entre Voces uit Venezuela zong Mi Tumbao van de Venezolaanse componist Francisco Zapato Bello, tevens de dirigent van het koor. Dan was er op het festival het radiokoor van de Mongoolse Omroep. Onder leiding van Wu Rensanna zong dit koor Mon Chameau Blanc Orphelin van de Chinese componist Yong Ru Bu.

Het radiokoor van de Mongoolse omroep, onder leiding van Wu Renzana, zong Mon chameau blanc orphelin van de Chinese componist Yong Rubu. Uit de Verenigde Staten was de vocal group Groove for Thought aanwezig op het festival. Van de Amerikaanse componist Thomas Dozy zong het gezelschap Take My Hand, Precious Lord in een arrangement van Kelly Koontz.

Dat was Groove for Thought met Take My Hand, Precious Lord in een arrangement van Kelly Koens. We gaan verder met het Finse koor Tala onder leiding van Pasi Hiyuki. Het koor brengt ook een echt Fins nummer, Pseudojoik, van de Finse componist Jaakko Mäntyjärvi.

Onder leiding van Pasi Hiyuki zong het Finse koor Talla Pseudojoik van de Finse componist Jaakko Mäntyjärvi. Uit Oekraïne nu het wereldberoemde koor Oreja. De dirigent van dit koor, Alexander Vatsek, is ook betrokken bij het festival Europa Cantat dat deze zomer in Utrecht zal plaatsvinden. Kijkt u daarvoor op de website www.europacantatutrecht.nl. Oreja zingt nu twee stukken, Pater Noster van Schnitke en Flight of the Bumblebee van Rimsky-Korsakov.

Het koor Orea uit Oekraïne onder leiding van Alexander Fatsek zong Flight of the Bumblebee van Rimsky-Korsakov en daarvoor Paternoster van Schnitke. U luistert naar de concertzender met De Muzikant, waarin we u opnamen laten horen die zijn gemaakt op het Polyfolia Festival afgelopen najaar in het Bretonse Saint-Lô. Uit Frankrijk zelf nu de groep Ludus Modalis, een kleine vocal group die zich specialiseerde in muziek uit de middeleeuwen en renaissance. U hoort Suzanne un jour van Pascal de l'Estocard.

U heeft geluisterd naar een live-opname van de Concertzender, gemaakt op 25 april 2008 in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Als laatste hoorde u enkele delen uit de Mis in C groot, opus 86 van Beethoven. Toonkunstkoor Nijmegen en het Parnassus Ensemble stonden onder leiding van José Doodkorte. En verder hoorde u Renate Arends sopraan, José Scholte-Alt, Clemens Luschman tenor en Marijn Zwitserloot bas. Dit concert werd georganiseerd ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF in samenwerking met de toonkunstkoren van Nijmegen en Amsterdam. De productie was in handen van Rolf Buis en de opname werd gemaakt door Wijnand de Groot.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Het komende uur deel 2 in de serie New Life on Stage. Het project met nieuwe Nederlandse blaasmuziek, dat enkele jaren geleden werd geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek. New Life on Stage kreeg als ondertitel mee Nieuwe Nederlandse Muziek voor Blaasorkest. De bedoeling van het project was om componisten te stimuleren voor blaasmuziek te schrijven, juist als die componisten dat niet gewend waren. 4 componisten staan centraal in deze aflevering: Simon Burgers, Ron Ford, Frans Vermeersche en, misschien wel de bekendste van allen, Daan Manneke. We beginnen met Daan Manneke, die vooral bekend is van zijn monumentale koormuziek. Daar hebben we in het verleden bij De Muzikant al ruimschoots aandacht aan besteed. We laten u in dit programma zijn Symphonies of Wind Instruments uit 1997 horen. Het is een instrumentatie voor blazers van een werk dat Daan Manneke oorspronkelijk voor orgel schreef. Het is een hommage aan Ton de Leeuw, zijn goede vriend en leermeester. De Leeuw schreef in 1963 ook een Symphonies of Wind Instruments als eerbetoon aan Stravinsky, die eveneens een Symphonies of Wind Instruments schreef in 1920. Dat verklaart de citaten uit werk van Ton de Leeuw en Stravinsky. Maar ook Manneke's grote bewondering voor Bach is terug te horen in het stuk. Er zijn 4 delen. Prelude, Fantasy upon a few notes, Vivace like a Tarantella en Tombeau like a Sarabande. U hoort het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter.

U hoorde Symphonies of Wind Instruments uit 1997 van Daan Manneke, uitgevoerd door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter. Het tweede werk in deze uitzending is van Simon Burgers, het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest. Burgers ontwierp voor dit werk een nieuwe toonladder, de zogenaamde reuzentoonladder. De omvang is niet 1 octaaf, maar 7 octaven. Een melodie is binnen deze toonladder dus niet letterlijk te transponeren, want in het gebied dat je zo betreedt komen voor een deel andere tonen voor. Dit heeft ook gevolgen voor de harmonische taal van het stuk, zo kun je niet alle akkoorden die je wilt op elkaar stapelen. Je kunt ook niet de fluitpartij laten verdubbelen door de piccolo die een octaaf hoger speelt. De tonen die niet tot de reuze toonladder behoren zijn verboden noten. Alleen de altsaxofoon mag in de cadens verboden noten spelen, voor de rest komen ze niet voor. Soliste op de altsaxofoon is Sarina Rijlaarsdam. Het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest van Simon Burgers wordt gespeeld door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter.

Het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest uit 1986 van Simon Burgers werd gespeeld door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter. Soliste op de altsaxofoon was Sarina Rijlaarsdam. Dit is de concertzender met de muzikant. Ron Ford is de derde componist in dit programma. Van hem horen we Inventions, een compositie uit 2000. Ook Ron Ford is geen traditionele blaasmuziekcomponist en met dit werk probeert hij een brug te slaan tussen zijn muzikale taal en het harmonieorkest. Inventions is een serie tableaus die zijn verbonden door een thema van 16e noten. Dit thema duikt in elke inventie op in een andere gedaante, als cantus firmus, als melodische kern of als harmonische bron. De ene keer uitgerekt, de andere keer opgesplitst.

Dat was Inventions van Ron Ford. U hoorde het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Grutter. Tot slot een werk van Frans Vermeersen, The Nick of Time. Deze Engelse uitdrukking laat zich het best vertalen als op het nippertje. Het woord nick betekent ook kerf en het is slang voor gevangenis, de betoet of nor. Het werkwoord to nick betekent kerven, maar ook snappen, een misdadiger betrappen. Al die betekenissen hebben wel iets met de compositie van doen, maar nog meer is dat het geval bij het begrip time. Het ritme, de puls, het verloop van de tijd, misschien wel de belangrijkste dimensie in muziek. In The Nick of Time heeft Frans Vermeersen geprobeerd allerlei muzikale werelden te verbinden met die van de fanfaremuziek. Klassiek impressionisme, jazz, big band muziek en West-Afrikaanse trommelmuziek. U hoort het Friesk Fanfare Orkest onder leiding van Jouke Hoekstra met The Nick of Time van Frans Vermeersen.

Onder leiding van Jouke Hoekstra speelde het Friesk Fanfareorkest The Nick of Time van Frans Vermeersen. Tot zover de tweede aflevering in de serie New Life on Stage. Het project met nieuwe Nederlandse blaasmuziek, een initiatief van Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig Kunstfactor. Dit was De Muzikant, voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met de muzikant. Deze aflevering is meteen ook een uitzending van Concertzender Live. We laten u een concert horen van vocaal ensemble Venus, opgenomen op 1 februari vorig jaar in de Utrechtse Pieterskerk. De titel van het programma is wel een beetje toepasselijk voor de passietijd waarin we nu zitten. Geistlich Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. Je hoeft niet gelovig te zijn om te genieten van de schitterende muziek die eeuwenlang voor religieuze doeleinden is gemaakt. Naast oude muziek staat ook werk van moderne componisten op het programma. Vocaal ensemble Venus zingt de wereldpremière van Boudewijn Tarenskeens Drei liturgische gezingen en de Nederlandse première van Wolfgang Riems Passionsteksten. Bij componisten als Schütz en Schein gingen goddelijke en muzikale vervoering nog vanzelfsprekend hand in hand. We gaan dat om te beginnen laten horen aan de hand van twee delen uit Geistliche Chormuziek van Heinrich Schütz. Selig sind die Toten, die im Herren sterben. En Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört. Vocaal Ensemble Venus staat onder leiding van Gijs Leenaars.

We hoorden twee delen uit Geistliche Chormusiek van Heinrich Schütz. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. En auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört door Vocal Ensemble Venus, onder leiding van Gijs Leenaars. Schütz en Johann Hermann Schein schijnen elkaar ontmoet te hebben en er doen verhalen de ronde dat de beide componisten elkaar ook kenden. Net zoals Schütz verwerkte Schein veel Italiaanse invloeden in zijn muziek, maar van hem zijn wel wereldlijke werken bekend en van Schütz niet. Schein gebruikte de technieken van de Italiaanse madrigaalkunst om de tekst zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen. Bij het eerste werk dat we laten horen, Da Jacob vollendet hatte, is bijvoorbeeld de opening heel bijzonder. Opvallend is de kleine seconde waarmee het werk begint en die het geheel een schrijnend karakter geeft. De tekst gaat over Jacob die op zijn sterfbed zijn laatste wil aan zijn kinderen meedeelt. Daarna hoort u Herr, lass meine Klage

Vocaal ensemble Venus, onder leiding van Gijs Leenaars, zong van Johann Hermann Schein, Da Jakob vollendet hatte en Herr, lass meine klagen. Van de barokcomponisten Schein en Schütz gaat het programma van het koor naar geestelijke muziek van de moderne componisten. Klaarblijkelijk is geestelijke muziek springlevend in de 21ste eeuw, maar hoe kerkelijk is ze nog? Veel van de nieuwe geestelijke muziek wordt niet meer voor de liturgische praktijk geschreven, maar kent alleen een leven in concertzalen. Sinds Nietzsche God dood heeft verklaard, kan ook de kerkmuziek niet meer zonder ironie of twijfel. Sinds de jaren 70 is Wolfgang Riem een van de meest toonaangevende eigentijdse componisten in Europa. De esthetische en religieuze ervaring in zijn muziek is voor hem belangrijker dan muzikale vernieuwing. In zijn passionsteksten grijpt Riem terug op compositietechnieken die ook door Schütz en Schein worden gehanteerd. Een rijk palet aan ijzingwekkende dissonanten en schijnbare oplossingen verklankt op aangrijpende wijze de verlatenheid van de mens door God. U hoort de Nederlandse première door vocaal ensemble Venus van 4 van de 7 passionsteksten van Wolfgang Riem.

Dat was de Nederlandse première van 4 van de 7 passionsteksten van Wolfgang Riem door vocaal ensemble Venus onder leiding van Gijs Leenaars. U luistert naar een concertzenderopname gemaakt op 1 februari 2008 in de Utrechtse Pieterskerk. Het concert kreeg als titel mee Geistlich, Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. Van de Duitse componist Max Baumann nu het achtstemmige Pater Noster dat hij componeerde in 1955. Max Baumann leefde van 1917 tot 1999 in Berlijn.

Het paternoster van de Duitse componist Max Baumann door vocaal ensemble Venus. Het laatste werk is de wereldpremière van Drei liturgische gezingen van de Nederlandse componist Boudewijn Tarenskeen. Zelf geeft hij het volgende beknopte commentaar op zijn compositie. Maar ik geloof helemaal niet meer. Vroeger wel, maar dat moest van mijn omgeving. Toen kwam de kerk als spelbreker en begon ik aan mijn eigen beeldenstorm. Dat lukte, grotendeels. Alleen de muziek overleefde de kaalslag. Die kreeg ik niet plat, nog niet. Aldus Tarenskeen. De delen van de drie liturgische gezingen zijn Alleluia, Credo en Amen.

Dat was de wereldpremière van drie liturgische gezingen van de Nederlandse componist Boudewijn Tarenskeen. U hebt geluisterd naar een opname die de Concertzender maakte op 1 februari 2008 in de Pieterskerk in Utrecht van het vocaalensemble Venus onder leiding van Gijs Leenaars met een programma getiteld Geistlich Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. De opnametechniek was in handen van Fokke de Boer. De productie werd verzorgd door Rolf Buis. Er volgde een toegift. U hoort de herhaling van het eerste deel van de passionsteksten van Wolfgang Riem.

Het eerste deel van de Passionsteksten van Wolfgang Riem als toegift bij het concert op 1 februari 2008 in de Utrechtse Pieterskerk door het vocaal ensemble Venus. Dit was een gecombineerde aflevering van De Muzikant, concertzender live, samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In dit programma hebben we het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan Nederlandse en Belgische componisten. En ook Engeland kwam regelmatig over het voetlicht met voornamelijk werken voor brassband. Maar aan onze oosterburen hebben we nog niet zoveel aandacht besteed. Ten onrechte, want ook daar wordt veel voor blaasorkesten geschreven. Een aantal weken geleden ontvingen we een pakketje cd's met werken van de Duitse componist Rolf Rudin. In Duitsland is dat een bekende naam, maar bij ons nog niet zo. Hij werd in 1961 geboren in Frankfurt am Main en studeerde daar en in Würzburg schoolmuziek, directie en muziektheorie. Componeren kwam later. In 1991 haalde hij daarvoor zijn diploma. Van 1993 tot 2001 gaf Rudin muziektheorie op de Frankfurter Musikhochschule en sinds 2001 leeft hij als zelfstandig componist. Rolf Rudin schrijft veel kamermuziek en koor- en orkestwerken. Maar zijn composities voor blaasorkest nemen in zijn oeuvre een bijzondere plaats in. In Duitsland is hij een van de vernieuwers van het repertoire voor harmonieorkesten. Op de cd van de Mannheimer Bläserphilharmonie staan van hem twee werken van symfonische omvang. Die kunnen we jammer genoeg niet laten horen in deze uitzending. Daarom eerst een kleiner werk van Rolf Rudin om alvast met zijn klank kennis te maken. Lied ohne Worte componeerde hij in 1997. Het is een melodische etude, een romantische klankstudie met een knipoog naar Alexander Scriabin.

Lied ohne Worte van de Duitse componist Rolf Rodin, gespeeld door de Mannheimer Bläserphilharmonie onder leiding van Stefan Fritzen. Ditzelfde orkest waagt zich nu aan een grotere compositie van Rolf Rodin, Sternenmoor, ein Aufbruch, opus 42. Een compositie uit 1994. Sterrenmoeras is gebaseerd op een kort verhaal van de Ierse schrijver Standish James O'Grady. In dat verhaal staat de volgende beschrijving. In Ierland is er een moeras met de naam Mona Reolta. Deze Keltische naam betekent sterrenmoeras. Het moeras heeft vele plassen en waterholtes en op een heldere nacht kun je daar de sterren in zien schitteren. In het moeras werd een soldaat-trommelaar verdronken door de legerleiding toen hij met zijn getrommelde inwoners van een stadje waarschuwde voor de komende aanval. Het tweede deel van de titel, Ein Aufbruch, slaat op de daad van de trommelaar. Met gevaar voor eigen leven redde hij dat van talloze anderen. Sternenmoor, ein Aufbruch, opus 42, bestaat uit 8 delen die zonder pauze in elkaar overgaan. Het werk duurt ruim een half uur.

Dat waren twee stukken voor gemischten koor, opus 21 van Hans Eisler. Het volgende stuk, Bankenlied, opus 48, ontstond in 1931, maar kreeg zijn definitieve versie pas in 1934, nadat Hans Eisler gevlucht was naar Londen. Het Bankenlied kreeg een opdracht mee aan Ernst Busch. Liebe alter Ernst, ich versichere dir, es werden bessere Zeiten kommen. Daarna Keiner oder alle, een freedom song, werken die Eisler in december 1934 schreef in Londen.

Drie liederen van Hans Eisler waren dat. Het ook nu zeer actuele Bankenlied, opus 48. Keiner oder alle en Freedom Song. Uitgevoerd door het Groot Radioorkest Berlijn en de Berliner Zingacademie onder leiding van Dietrich Knoten, met als solisten Eckehard Wagner, tenor, en Herman Henel, bariton. Tot slot nog twee werken uit de jaren 30. Dictator's Song, op Engelse tekst door Eisler geschreven in 1936, en het Einheitsfrontlied. Dat werd al in 1934 geschreven, maar de definitieve versie ontstond in 1948.

Dat waren Dictator Song en Einheitsfrontlied, koorcomposities van Hans Eisler. In De Muzikant stond het afgelopen uur werk van de Duitse componist Hans Eisler centraal, met koorwerken die hij grotendeels schreef in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Zoals u waarschijnlijk al gemerkt hebt, zenden we sinds januari 2009 iedere week een aflevering van De Muzikant uit. Beurtelings hoort u daarin muziek voor blaasorkesten en afleveringen waarin koormuziek centraal staat. Vanaf vandaag gaan we in de blaasmuziekserie aandacht besteden aan het project New Life on Stage, enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek. New Life on Stage kreeg als ondertitel mee Nieuwe Nederlandse Muziek voor Blaasorkest. In de komende maanden zult u regelmatig een aflevering uit deze serie horen. We beginnen met een werk van Harry Jansen, trioloog uit 1996. Trioloog werd geschreven in opdracht van het fanfareorkest Ons Genoegen uit Millingen aan de Rijn ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan. De scheepvaart aan de Rijn werd het uitgangspunt voor Harry Jansen. Trioloog bestaat uit 3 delen, de scheepvaart, intermezzo en de Rijn. Trioloog wordt nu gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein.

Trioloog van Harry Jansen werd gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. We gaan door met een eendelig werk van Jan Bus. Die werd geboren in 1961 en schreef zijn compositie Sinfonietta in 2002. Het is zijn debuut in de fanfarewereld. Waar veel componisten vaak een buitenmuzikaal aspect verwerken in de muzikale thematiek, heeft Jan Bus dat bewust proberen te vermijden. De term sinfonietta is dan ook neutraal. U bent vrij uw eigen fantasie te gebruiken bij het beluisteren van dit werk.

U hoorde Sinfonietta van Jan Bus door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. Maurice Hamers werd geboren in 1962. Zijn compositie The Sky is the Limit is, net als het werk dat we zojuist draaiden, geschreven in 2002. In deze driedelige fanfarecompositie heeft de titel steeds een andere betekenis. In het eerste deel, Walking on Clouds, is het alleen maar positief bedoeld. Een leven zonder zwaarte of problemen. Het tweede deel, 11-09, is een hommage aan de slachtoffers van 11 september 2001, toen de Twin Towers in New York met de grond werden gelijkgemaakt. Voor velen was de sky toen letterlijk de limit. In het derde deel, Eclipse, wordt de angst uitgebeeld. Eclipse staat voor verduistering van vertrouwen, maar het deel eindigt positief met het verbond van God met Noach, de regenboog.

Dat was The Dream of Oengis van de Duitse componist Rolf Rudin. Alle stukken van het afgelopen uur werden uitgevoerd door het Amerikaanse harmonieorkest The North Texas Wind Symphony onder leiding van Eugene Corporon en komen van hun cd Dreamcatchers. De samenstelling van dit programma werd gedaan door Katrijn Kuipers. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek was in handen van Henk Laschuit.

Dit is de Concertzender met De Muzikant, het tweewekelijks programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg blaasorkesten. Vandaag muziek uit de jaren 70 en begin jaren 80 van Nederlandse componisten. Piep, tuut, knars is een omschrijving van wat in de jaren 70 als hoogste cultuurgoed werd beschouwd door een klein groepje elitaire componisten. In de kast van de Concertzender vonden we een LP van Doornemus met muziek gecomponeerd voor harmonieorkest door Louis Andriessen, Kees van Baren, Geert van Keulen en Willem Breuker. Op de hoestekst is te lezen dat het voor het eerst is dat een dergelijke plaat is uitgegeven, want harmoniemuziek werd lange tijd niet serieus genomen door de jongens van Tomaat. Met name de begeleidende tekst bij het stuk van Willem Breuker, door hem zelf geschreven, is ronduit beledigend te noemen voor de sector blaasmuziek. En de minachting van enkele componisten voor deze orkestvorm is ook een kenmerk voor de jaren 70. Al met al hebben we een tijdsdocument te pakken, zeker wanneer je de vergelijking maakt met huidige componisten die met veel plezier en kunde voor blaasorkesten schrijven. Dat laatste mogen we trouwens Louis Andriessen niet ontzeggen, van wie op deze LP de compositie Symphonies of the Netherlands staat, geschreven in de voor hem kenmerkende Hoquetes-stijl. U hoort harmonie, oefening en uitspanning Beek en Donk, onder leiding van Heinz Friesen

Harmonie, oefening en uitspanning Beek en Donk, onder leiding van Heinz Friesen met Symphonies of the Netherlands van Louis Andriessen. Een opname gemaakt door KRO en NOS en aan Donemus beschikbaar gesteld voor deze LP met Nederlandse muziek voor harmonieorkest. Willem Breuker schrijft op de hoes van deze LP dat hij zijn werk aan bijna geen enkel orkest kon slijten omdat, citaat, die stomme sukkels het een kannibalistisch stuk vinden en elk excuus aanwenden om het niet te moeten uitvoeren. Aan het eind van dit programma laten we u zijn stuk horen. Eerst kunt u gaan luisteren naar Kees van Barens' Partita uit 1953. Dit stuk is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is gemiddeld 20 jaar eerder geschreven dan de andere stukken op de plaat. Van Baren maakt goed gebruik van het rijke klankpalet van het blaasorkest en schrijft redelijk tonaal wanneer hij voor niet-professionele ensembles opdrachten krijgt. Dat werd hem trouwens door anderen in de jaren 70 weer verweten. Kortom, het is een heel ander stuk dan we zojuist hebben gehoord. De partita is opgebouwd als een barokke suite met verschillende dansvormen, achtereenvolgens intrada, bourrées, sarabande en gigue. De harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel staat onder leiding van Hans Klerks

Dat was Partita van Kees van Baren door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Hans Klerks. Een stuk uit 1953 in een duidelijk ander idioom dan het latere werk op de LP Wind Band Compositions van Donemus. Geert van Keulen's compositie Wals is geschreven in de van Louis Andriessen zo bekende Hoketes-techniek. Het orkest is opgedeeld in twee groepen en zij bestoken elkaar met zeer korte, nauwelijks melodische fragmenten die strak ritmisch met elkaar worden afgewisseld. De moeilijkheidsgraad ligt erg hoog. Voor blazers die soms een heel stuk maar een paar verschillende noten moeten spelen, kan het instuderen van deze muziek erg frustrerend zijn. Maar als het goed wordt uitgevoerd, kan er een enorme spanning van uitgaan. Wals heeft in dit stuk twee betekenissen, de wals als dansvorm en de stoomwals. Deze twee verschillende betekenissen van het woord gaan in het stuk de strijd met elkaar aan, waarbij volgens Geert van Keulen de dansvorm in ieder geval zal overwinnen. Het Northern Colorado University Wind Ensemble wordt gedirigeerd door Eugene Corporan.

Ja, dat was Concerto voor Fanfare Band van Harry Jansen. En dit werk werd uitgevoerd door het Symfonisch Blaasorkest van het Rotterdams Conservatorium onder leiding van Jos van der Seyde. Zometeen laten zij ook nog een stukje horen van Memorial van Giel Meijering. De muzikant stond deze keer in het teken van Herfstwind, een initiatief voor de blaasmuziek, georganiseerd door Kunst en Cultuur Gelderland en Biblioservice MUI te Arnhem. De muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Daarin vandaag werk van de Finse componist Eino Juhani Rautavaara. U kunt gaan luisteren naar zijn groots opgezette werk De Mythe van Sampo voor mannenkoor, solisten en tape. Eino Juhani Rautavaara werd geboren in 1928. Hij is momenteel een van de belangrijkste Finse componisten. Gedurende zijn carrière heeft hij veel verschillende compositiestijlen uitgeprobeerd, van neoclassiek tot 12-toontechniek. Sinds de jaren 70 ontwikkelde hij vooral een eigen stijl. Bij ons is hij inmiddels bekend door de vele koorwerken die hij schreef en die bij diverse kamerkoren op het repertoire staan. Het muzikaal-dramatische werk De Mythe van Sampo componeerde Rautavaara in 1982 op verzoek van het Helsinki Universiteitskoor. De Mythe van Sampo is een dramatisch werk gebaseerd op het Fins-middeleeuwse epische gedicht Kalevala. De mythe speelt zich af in de periode van de Vikingen in de 8e en 9e eeuw na Christus. De drie solisten zingen de rol van de drie helden, Lemminkainen, Venemöne en Ilmarinen. Alle drie streven ze naar het bezit van de Sampo, een ongeïdentificeerd wapen dat tot ongekende macht kan leiden. Het koor speelt verschillende rollen in dit verhaal. Zo is het soms achtergrond, of zijn ze de roeiers in het vikingschip, of stellen ze het Noordland voor, daar waar de Sampo zijn mysterieus vuur uitstraalt. Het gebruik van elektronische muziek op tape heeft de bedoeling het epische karakter van het stuk te versterken. De Mythe van Sampo wordt uitgevoerd door het mannenkoor van de Universiteit van Helsinki onder leiding van Matti Ijöki. Solisten zijn de tenor Tom Niemann, in de rol van Lemminkainen de bariton Sauli Tiilikainen, in de rol van Venemöne basbariton Antti Suhonen, in de rol van Ilmarinen.

0: morraba. A mi
1: Ya, Raquel.
0: Ricardo.

आज के दिन यमी कहते

0: U heeft geluisterd naar het epische werk De Mythe van Sampo van de Finse componist Eino Juhani Rautavaara. Het werd uitgevoerd door het mannenkoor van de Universiteit van Helsinki onder leiding van Matti Jöki. En de solisten waren Tom Niemann in de rol van Lemi Kainen, bariton Sauli Tiilikainen in de rol van Vene Möne en basbariton Antti Suone in de rol van...
1: Welkom bij de Concertzender. Vandaag in de Muzikant, opname van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en hun cd Made in Belgium, die vorig jaar werd uitgegeven op het label World Wind Music. Nu het openingsnummer Martenica van de Belgische componist Piet Swerts.

Martenitsa van de Belgische componist Piet Zwerts, gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van Jan van der Roost. Van der Roost, moet ik zeggen. De Gidsen, dat is de afkorting die onze zuiderburen gebruiken wanneer ze het hebben over hun Koninklijke Muziekkapel. Het orkest bestaat inmiddels al meer dan 175 jaar. Het prestigieuze orkest werd opgericht in 1832 op persoonlijk initiatief van koning Leopold I van België. Het groeide al snel uit tot een van de meest gewaardeerde militaire kapellen in Europa. Op deze cd met Belgische componisten kan een werk van Paul Gilson niet ontbreken. Als een van de eerste behandelde hij het blaasorkest als volwaardige orkestvorm. Hij schreef een groot oeuvre voor harmonieën en fanfares, aangepast aan de mogelijkheden van de blaasinstrumenten. Nu van hem Gebed uit Terugkeer naar het Vaderland, een compositie uit 1885.

gebed uit Terugkeer naar het Vaderland. Een compositie van de Nestor van de Belgische blaasmuziek, Paul Gilson. U hoorde de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van Jan van der Roost. Na een compositie uit de 19e eeuw gaan we snel terug naar recenter werk voor blaasmuziek. Jan Haderman. Hij werd geboren in 1952 en hij studeerde compositie aan het Lemmens Instituut en het Conservatorium in Antwerpen. Hij begon pas in de jaren 80 met het schrijven voor blaasorkest. Het stuk Guernica is een mooi voorbeeld van het nieuwe geluid dat hij voor dit genre ontwikkelde. Guernica heeft, net als het gelijknamige schilderij van Pablo Picasso, als onderwerp de bomaanslag van de Duitse Luftwaffe op 26 april 1937 op het Baskische stadje Guernica. De ruïnes brandden 3 dagen lang en er vielen 100 doden. Jan Haderman maakt gebruik van Baskische muziek voor deze compositie.

Guernica van Jan Haderman. Componist en dirigent Dirk Brossé werd in Gent geboren in 1960. Hij studeerde daar aan het conservatorium en later ook nog aan de conservatoria van Brussel en Keulen. Het best is hij bekend als componist van filmmuziek bij de films Boerenpsalm en Daans. Hij componeerde ook voor de musicals Sacco en Vanzetti en Kuifje in de Zonnetempel. Een van de recentste werken op de cd Made in Belgium is Dirk Brossé's stuk Il Signor Brossini. Hij schreef het in 2007 voor de verjaardag van zijn vader. Vandaar dat u af en toe het Happy Birthday voorbij hoort komen. En ook is de titel een verwijzing naar Il Signor Bruschino, een komische opera van Gioachino Rossini.

Il Signor Brossini van Dirk Brossé. Een verjaardagscompositie voor zijn vader. Gespeeld door de gidsen onder leiding van Jan van der Roost. Terug naar Jean Absil, van wie we net ook al iets hoorden. Hij werd in 1893 geboren in Bon Secours en hij studeerde in Brussel. Als componist ontwikkelde Absil een heel eigen stijl. In 1935 componeerde hij de Petite Suite Opus 20 voor Klein Orkest. Nog in datzelfde jaar volgde een arrangement voor harmonieorkest speciaal voor de gidsen. Onderwerp van de Petite Suite zijn drie kindertaferelen. Mars, een vrolijk kinderlied. Conte, een sprookje. En als derde Carousel, een paardenmolen op de kermis.

Petite Suite, opus 20 van Jean Absil. Drie kinderscènes voor harmonieorkest, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. Marcel Poot, nog zo'n onvergetelijke naam uit de wereld van de Belgische blaasmuziek. Hij werd geboren in 1901 in Vilvoorde en studeerde aan het conservatorium in Antwerpen. Hij was een leerling van Paul Gilson. Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Gilson richtte Poot met een paar vrienden de componistengroep De Synthetisten op. Voor zijn enorme verdiensten voor het Belgische culturele leven kreeg Poot van koning Boudewijn de titel baron. Voor de muziekkapel van de Gidsen componeerde Marcel Poot in 1963 Capriccio. Helemaal in zijn eigen stijl, met gevarieerde ritmische figuren, verrassende harmonieën, scherpe contrasten en een vrije vormstructuur.

Capriccio van Marcel Poots, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel voor de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. We hebben nog twee kortere werken te gaan op de cd Made in Belgium. Als eerste Friendship's Hymn van Alain Crépin. Het is de officiële hymne van het internationale festival voor militaire muziek in Albertville in Frankrijk. De lyrische hymne voert naar een climax die volgens het programmaboekje de alomtegenwoordige vriendschap verklankt.

Friendship's Hymn van Alain Crépin. En het klonk al haast als het slot van het programma, maar we hebben nog een werkje van Jean Segers. Hij werd in Mechelen geboren in 1929 en componeerde Conclusion, een plechtig slotstuk dat een gehele episode uit de Vlaamse blaasmuziekgeschiedenis oproept.

De laatste klein zelf. Er steed al bien op zijn kop. Kwaad op drie. Het is goed geweest. Kom jongens. Ik wil sloeten. Hoogste tijd. Politie te paard. Allee man. Dadelijk. Dadelijk.

0: Dat was Schlootingsteed. G. Reinders, samen met de Philharmonie van Sittard, onder leiding van Jacques Claessens. Dit was De Muzikant, waarin we u muziek lieten horen van G. Reinders en Gerard van Maasakkers in samenwerking met verschillende harmonie- en fanfareorkesten. De Muzikant werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: De groenteboer had zijn kisten binnen.

0: Morgen vroeg, om 9 uur, hoor ze heen van mijn paard de deur. Hoe de hengsels komen lopen, geel zelfs.
1: Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag opname van brassband De Waldzang van de cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label Worldwide Music. Op deze cd staan opnames die het orkest op verschillende gelegenheden maakte, zoals het Europese brassband kampioenschap in Kerkrade in 1998, de Nederlandse

brassbandkampioenschappen in Zutphen in 1999 en in Groningen in 2003. Brassband De Waldzang is ooit begonnen als koperensemble van de gelijknamige muziekschool in Buitenpost. Om zelfstandig verder te kunnen, koppelde de band zich in 1977 los van deze school en niet zonder succes. In de jaren 70 en 80 werd Brassband De Wildzang in totaal 7 keer uitgeroepen tot VARA's Brassband van het jaar. En op de Nederlandse kampioenschappen werd de band 13 keer beloond met de kampioenstitel. Een van de sterke punten van dit orkest is dan ook het uitzonderlijke repertoire. Allereerst hoort u van Rob Goorhuis Burlesque voor Brassband, een werk uit 1997, speciaal gecomponeerd als verplicht werk op de Europese Brassbandkampioenschappen in 1998.

Dat was Burlesque voor Brass Band van Rob Goorhuis, gespeeld door Brass Band De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een opname uit 1998, gemaakt op de Europese Brass Band kampioenschappen in Kerkrade. Brass Band De Waldzang zou niet zijn wat ze is zonder de grote inspirator en eerste dirigent Tjeerd Brouwer. Hij werd opgevolgd door Dirk Lautenbach en Bienze Elstra en tegenwoordig staat het orkest onder leiding van Rieks van der Velde. Die laatste begon zijn carrière in het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest en speelde zelf een tijd lang euphonium in de waldzang. Rieks van der Velde studeerde muziek in Leeuwarden en begon al op 18-jarige leeftijd met het dirigeren van verschillende bands. In 1989 werd hij aangesteld als dirigent van de waldzang en hij behaalde met het orkest tot nu toe 9 Nederlandse kampioenstitels en mooie resultaten op de Europese brassband kampioenschappen. Het nu volgende werk is On Alderley Edge van de Schotse componist Peter Graham. Het is een van de weinige programmatische werken van Graham. Hij maakt hier een muzikaal schilderij van het idyllische Alderley Edge in het graafschap Cheshire. Een natuurgebied met prachtige zandsteenformaties, beboste hellingen en een mooi uitzicht op de Cheshire vlakte.

Onder leiding van Rieks van der Velde speelde brassband de waltzang On Elderly Edge van Peter Graham. Deze opname werd gemaakt op de Nederlandse brassband kampioenschappen in Zutphen in 1999. Het derde grote werk in dit programma is van Martin Ellerby. Hij werd in 1957 geboren en studeerde compositie met Joseph Horowitz en Wilfred Josephs. Martin Ellerby doseerde een tijdje aan het London College of Music en volgde Philips Park op als artistiek directeur van uitgeverij Studio Music. Hij schrijft zowel voor harmonieorkesten als voor brass bands. Met het werk Chivalry uit 2003 behaalde brassband de waltzang de titel op de Nederlandse kampioenschappen in datzelfde jaar. Met dit werk laat Ellerby de twee belangrijkste thema's, liefde en oorlog, het tegen elkaar opnemen in een soort filmische structuur. De hoofse liefde van ridders voor edelvrouwen, de riddertoernooien en de bloedige slagvelden worden muzikaal uitgebeeld door het vreedzame steekspel van de muzikanten.

Deze opname van Brassband De Waldzang werd gemaakt in Groningen tijdens de Nederlandse kampioenschappen in 2003. U hoorde Chivalry van Martin Ellerby. Tot slot een brassbandcompositie van Philip Spark, de Britse componist die op dat terrein bijna iedereen achter zich laat. Philip Spark componeerde Mountain Song in 1987. Hij werd geïnspireerd door de omgeving van Mariehoven in Oostenrijk, waar hij een paar keer met vakantie was. Net als Peter Graham met On Alderley Edge schreef Spark een erg programmatisch werk. Op zondagmorgen is het dorp rustig en vreedzaam en hoort men alleen de kerkklokken. Een rustige wandeling voert naar het nabije gebergte en dan blikt men terug op het prachtige Zielerdal. Hoe hoger men klimt, hoe mooier de vergezichten worden. Op de terugweg naar het dorp wordt de wandelaar weer verwelkomd door de kerkklokken.

U hoorde Mountain Song van Philip Spark door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Opgenomen in 1993 tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel met opnames van brassband De Waldzang van de cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label World Wind Music. Over 4 weken in dit programma, deel 2. En dit programma is De Muzikant, dat voor de concertzender werd samengesteld door Katrijn Kuipers. Omdat we nog wat tijd over hebben, laten we u van het Fine Arts Brass Ensemble Fanfares and Questions horen. En dat is het eerste deel uit het Brass Quintet, opus 67 van Robin Holloway.

Dat was de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pieter Jansen met Symphonic Variations, gecomponeerd door Jacob de Haan. En dat was de componist die vanavond centraal stond in De Muzikant, een programma dat werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag composities van de Engelse componist Philip Spark. Hij werd in 1951 geboren in Londen en studeerde compositie, trompet en piano aan de Royal College of Music. Tijdens deze opleiding groeide zijn belangstelling voor blaasorkesten. Hij speelde in het harmonieorkest van het college, vormde een brassband met medestudenten en schreef zijn eerste composities voor blaasorkesten. We openen met een recenter werk van Spark, een compositie uit 2003, Masquerade. En dat is ook het titelstuk van de cd waar de muziek die we u in dit programma laten horen van afkomstig is. De cd is uitgegeven door Anglo Records. Masquerade bestaat uit 4 delen, overture, elegy, interlude en finale. U hoort de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma.

Dat was Masquerade van Philip Spark. Oorspronkelijk geschreven voor de Stadtmuziek Wielesau uit Zwitserland en gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma. Een compositie van Spark uit 2002 is de Hymn of the Highlands. Het idee was om een uitgebreid en thematisch stuk te maken waarbij de solisten van een brassband voor het voetlicht komen. Er is gekozen voor een Schots thema, maar er zijn geen volksliedjes gebruikt. De namen zijn verwijzingen naar geografische plaatsen in Schotland. Het nu volgende Strathcaran is één deel uit The Hymn of the Highlands in een bewerking voor harmonieorkest. Het is een energieke zwaarddans waarin snelle en langzame tempi worden afgewisseld. Het dorp Strathcaran ligt aan Loch Caron, dicht bij het Isle of Skye.

U hoorde Strathcarron, de zwaarddans uit Hymn of the Highlands van Philips Park, door de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Tijmen Botma. De volgende compositie van Philips Park, Pastime with Good Company, is een bekend thema geschreven door Hendrik de VIII. Als jongeman was hij een begaafd atleet, danser en componist. King Henry schreef liederen, gedichten en ensemblestukken. Pastime with Good Company is ongetwijfeld zijn bekendste lied. Philips Park maakte er een meeslepende compositie voor harmonieorkest van. Luistert u naar het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober.

Pastime with Good Company, een thema van Hendrik de VIII, bewerkt door Philip Spark voor harmonieorkest en gespeeld door het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober. Al snel na zijn eerste composities voor blaasorkest werd duidelijk dat dit de uiteindelijke passie van Philip Spark zou worden. De ene opdracht voor een compositie volgde op de andere. Bevriende klarinettiste Linda Merrick mocht in tegenstelling tot andere opdrachtgevers wel bij Philip Spark over de schouders meekijken. Zij adviseerde hem over de technische moeilijkheden van het instrument en het leggen van accenten. Dat leidde tot het driedelige Clarinet Concerto. Linda Merrick speelt het hier samen met het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober.

Het Clarinet Concerto van Philip Spark. U hoorde het Rundfunk Blaasorchester Leipzig onder leiding van Jan Kober en klarinetsoliste Linda Merrick. We besluiten dit programma met Out of the Darkness into the Light, geschreven in opdracht van Dr. Peter Boonshaft voor de Hofstra University Symphonic Band uit Hempstead, New York in 2003.

Het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober speelde Out of the Darkness into the Light van Philip Spark. Dit was De Muzikant. Over 2 weken is er weer een uitzending, dan met aandacht voor nieuwe composities tijdens het premièrefestival afgelopen voorjaar in Houten. De Muzikant is een concertzenderprogramma van Katrijn Kuipers.

En dat was de compositie Fanfare van August de Boek door de brassband Buizingen, om leiding van Luc Vertommen. August de Boek werd geboren 9 mei 1865 in het Vlaams-Brabantse Merchtem. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn vader, die in hem een opvolger zag als organiste Merchtem. Af en toe mocht August naar Opwijk of naar Assen om daar les te krijgen van een toenmalige organist Benoît Vereerdbruggen en bij Jozef Vasteravonds. Hoewel hij nog lang organist was in Merchtem, heeft hij voor dit instrument niet zoveel geschreven. Zijn hart ging meer uit naar het schrijven van symfonisch werk voor zowel symfonie als blaasorkest. Zoals bijvoorbeeld Excelsior uit 1929. Dat componeerde hij naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de Harmonie van Merchtem. U hoort het uitgevoerd door de Koninklijke Harmonie van de Belgische Gidsen, om leiding van François de Ridder.

Excelsior, gecomponeerd voor het 150-jarig bestaan van de Harmonie van Merchtem. U hoorde de Koninklijke Harmonie van de Belgische Gidsen, onder leiding van François de Ridder. August de Boek, daar hebben we het over in dit programma. Hij verdiende de kost als leraar en organist vanaf het jaar 1880. Hij was toen al 25 jaar oud. Tot aan 1891, dus zo'n 10 jaar, volgde hij regelmatig muzieklessen aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. Hij sloot zijn muziekstudie af met de hoogste prijzen voor harmonie, contrapunt, en hij kreeg zelfs de virtuositeitsprijs voor orgel. In 1899 ontmoette hij de Nestor van de Belgische blaasmuziek, Paul Gilson. Die raadde hem aan opnieuw te gaan studeren en dit keer compositie en orkestratie. Een wijze raad die August de Boek gelukkig opvolgde. Toch was een van zijn bekendste werken al van voor 1899, het jaar waarin hij Paul Gilson ontmoette. En het belangrijkste, het bekendste werk van hem, dateert uit 1893, de Dahomeense Rhapsodie. U hoort u nu uitgevoerd wederom door de Belgische Gidsen.

En dit was de Dahomeense Rhapsodie van August de Boek, gespeeld door het harmonieorkest van de Belgische Gidsen, onder leiding van François de Ridder. Dan nu de processiemars voor de plechtige omgang in Merchtem. Hier is AV van August de Boek.

Dit was A.V. van August de Boek, de processiemars voor de plechtige ommegang in Merchtum. Met de carrière van de Boek gaat het goed. Van 1909 tot 1920 werkte hij als professor harmonieleer aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Daarna nog, tot 1926, aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. En zijn muzikale loopbaan wordt bekroond met de functie van directeur van het Stedelijk Conservatorium in Mechelen. Van 1921 tot 1930. Blijkbaar weet hij daarna wat meer tijd voor het componeren vrij te maken. En dat blijkt onder meer uit zijn ouverture Vrijheidsgeest uit 1935.

Vrijheidsgeest van August de Boek, gespeeld door de brassband Buizingen onder leiding van Luc Vertommen. August de Boek was goed bevriend met Paul Gilson. Volgens sommigen was hij compositorisch gezien een leerling van hem, maar daar bestaat discussie over. Paul Gilson was het erom te doen de blaasmuziek op een hoger pijl te krijgen. Leerlingen die hem daarin gevolgd waren, hadden zich verzameld onder de naam synthesisten, maar daar hoorde August de Boek niet bij. De Boek schreef een 30-tal originele werken voor blaasorkest, vooral om zijn vrienden in de plaatselijke harmonie en fanfare van Merchtem een plezier te doen. De werken van de Boek voor blaasorkest zijn pretentieloos. Ze vinden hun oorsprong in het landelijke milieu van zijn geboortedorp, zoals de volgende twee stukjes. Wals en het naar een beroemd Brussels bier verwijzend Geuzenlambiek.

Wals en geuzenlambiek werden gespeeld door brassband Buizingen. Om August de Boek af te doen als een gelegenheidscomponist van licht werk is niet correct. Hij schreef wel degelijk serieuze stukken, ook voor blaasorkest. In april 1902 componeerde hij Fantasie voor de fanfare Wagnerienne. Dat is de samenspelklas voor koperblazers van het conservatorium in Brussel. Fantasie is geschreven voor 18 koperblazers en slagwerk.

Fantasie uit 1902, gecomponeerd voor samenspelklas koperblazers van het Brussels Conservatorium door August de Boek. En hier gespeeld door brassband Buizingen onder leiding van Luc Vertommen. We laten tot slot van deze uitzending de symfonische kant horen van August de Boek. Dat wil zeggen, in 1896 componeerde hij de balletmuziek La Phalène, de nachtvlinder. Dit ballet gaat over de verleiding die uitgaat van een mooie nachtvlinder die eigenlijk een mooi meisje is op een Bretonse verloofde op de vooravond van zijn huwelijk. We hebben nog tijd over voor een deel uit deze orkestsuite die pas in 1913 in première ging. U hoort Andante Moderato Vivace, Wals van La Phalène, door de Koninklijke Harmonie der Belgische Gidsen, om leiding van François de Ridder.

En dit waren delen uit La Verlaine van Auguste de Boek, gespeeld door de Koninklijke Harmonie der Belgische Gidsen, onder leiding van François de Ridder. En daarmee besluiten we dit programma rond Auguste de Boek, samengesteld door Katrijn Kuipers in De Muzikant.

En dat was de Valdresmars van de Noorse componist Johannes Hansen. Hij leefde van 1874 tot 1967. Het werd uitgevoerd door het Christiansand Blaasensemble onder leiding van Bjørg Sakstad. Christiansand ligt aan de kust van Noorwegen, helemaal in de zuidelijke punt. De stad werd gesticht in 1643 en naar vermeld was er toen al militaire muziek. Die bestond toen vooral uit trommelaars en pijpers. Dat was wel vrij luxe, maar het was om de bevolking te laten zien dat het belastinggeld goed werd gebruikt. Wanneer een compagnie marcheerde, speelde de pijper piccolo en de trommelaar gaf de maat voor het marcheren aan. Maar of dat goed ging is niet helemaal duidelijk. De trommelaars werden slecht betaald en waren vaak aan de drank. Pas in 1818 kreeg Christiansand een echte militaire blaaskapel, bestaande uit 19 muzici met nieuwe instrumenten. En toch was het nog niet strak genoeg georganiseerd, vond majoor Tobiese. Hij was dirigent in de jaren 1830 en 40 en hij had in Kopenhagen een symfonieorkest gezien waarbij de violen hun stokken tegelijk op en neer bewogen, althans de violisten. Dat wilde hij nou met zijn trombones in Christiansand ook, want het zag er heel indrukwekkend uit voor een militair orkest. Maar ja, alle instrumenten waren verschillend gestemd en tegelijk bewegen leverde geen gelijke muziek op. Ondanks dit soort grappen verbeterde de muzikale kwaliteit wel snel. Veel beroemde muzici hebben banden met de kapel van Christiansand, zoals de trombonist Adolf Hansen. Na de Duitse bezetting in de jaren 40 van de vorige eeuw duurde het een tijdje voor de kapel weer operationeel was. In 2002 werden de banden met het leger losgelaten en kreeg de Norwegian Army Band Christiansand de huidige naam Christiansand Blaasensemble in het Noors dan wel. Hier is de Trouwermars, opus 103 van Felix Mendelssohn.

Dat was een militaire mars van Richard Strauss en daarvoor hoorde u de treurmars, opus 103 van Felix Mendelssohn. Maar dit was dus, die laatste was dus van Richard Strauss. Die was in de periode 1898-1918 kapelmeester van het Keizerlijk Hof in Berlijn onder Willem II. Strauss en de keizer konden het goed met elkaar vinden, maar de keizer kon Strauss' zware opera's toch niet altijd waarderen. En daarom schreef Richard Strauss af en toe wat lichters. Vanaf 1905 schreef hij verschillende marsen, waarvan hij de militaire marsen opus 57 opdroeg aan keizer Willem II. En we hoorden dus zojuist van die opus 57 nummer 1. In westerse muziek zijn vaak exotische elementen terug te vinden. Mozart en Beethoven bijvoorbeeld schreven Turkse marsen. Grieg had een Arabische dans. En ook Camille Saint-Saëns volgde deze trend. Hij reisde naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten en bracht de invloeden mee naar huis. Zijn Grand Marche Orient et Occident, opus 25, is daar een mooi voorbeeld van. Het werk werd herzien voor de bezetting van de Christiansand Blazersensemble door Reinisch en Perry.

En dat was de Grand Marche Orient et Occident van Camille Saint-Saëns, uitgevoerd door het Christian Zandt Blaasensemble onder leiding van Björn Sagstad. En in dit programma De Muzikant is dit ensemble steeds de muzikant. Noorse componisten nu. We hoorden aan het begin al een werk van Johannes Hansen. De Noorse componist, violist en dirigent Johan Halvorsen leefde van 1864 tot 1935. Hij kreeg een aanbieding om in Boekarest te gaan werken, maar dat deed hij uiteindelijk toch niet. Naar aanleiding van die uitnodiging schreef hij wel de Bojarenes Intogsmars, de mars voor de intocht van de Bojaren. Een werk waarvoor hij van Edward Grieg grote complimenten kreeg.

En dat was de intochtsmars van de bojaren van de Noorse componist Johan Halvorsen. Nog een Noorse componist en vioolvirtuoos is Ole Boel. Hij leefde van 1810 tot 1880 en werkte ook lange tijd in Amerika. En daar schreef hij de Grand March to the Memory of Washington. Het werk is opgedragen aan Amerika's eerste president George Washington en is een ode aan de onafhankelijkheid. De mars is doorspekt met Amerikaanse melodieën. Speciaal voor de opname van deze cd werd de mars bewerkt voor blaasensemble door Stieg Nordhagen.

Dat was de Grand March to the Memory of Washington van de Noors-Amerikaanse componist Ole Boel. In de lijst bekendste Noorse componisten staat op nummer 1 denk ik toch wel Edvard Grieg. Hij was goed bevriend met de veel te vroeg gestorven Noorse componist Richard Noordraak. Grieg trok zich Noordraaks dood heel erg aan, omdat hij hem op zijn ziekbed had achtergelaten voor een lange reis naar Italië. En ondanks zijn belofte om terug te komen, ging Grieg verder naar Rome, waar hij een paar maanden later het bericht kreeg van Richards dood. Ter gelegenheid daarvan schreef hij in 1867 de treurmars voor Richard Noordraak.

De Treurmars van Edvard Grieg, geschreven voor zijn te vroeg overleden vriend, de Noorse componist Richard Noordraak. Edvard Grieg was dol op de Australisch-Amerikaanse componist Percy Grainger. In zijn dagboek schreef hij: wat een artiest, wat een persoon, zo'n idealist, zo'n kind en tegelijkertijd een hoog verfijnde levensvisie. Een tijd lang was Percy Grainger saxofonist in een Amerikaanse militaire kapel en in die periode schreef hij de Children's March Over the Hills and Far Away, een verwijzing naar een Engels volksliedje, hoewel de melodie ervan niet echt te herkennen is in dit stuk.

En dat was van Percy Grainger, The Children's March Over the Hills and Far Away. Natuurlijk ook weer uitgevoerd door het Christian Zandt Blaasensemble onder leiding van Björn Zaakstad. Nog twee Amerikaanse componisten en hun marsen staan op het programma. Samuel Barber schreef zijn Commando March in 1943. En van Charles Ives kun je natuurlijk iets heel uitzonderlijks verwachten. De Overture en March 1776 is een typisch voorbeeld van Ives' collagetechniek. Een methode die hij na dit werk uit 1904 nog verder zou uitwerken. Verschillende toonsoorten, ritmes en tempi worden door elkaar heen gebruikt, waardoor het eindresultaat lijkt op een cacofonie van geluid. Maar eerst dus Samuel Barber.

0: En dat was tot slot muziek van Charles Ives, The Overture and March 1776. Daarvoor hoorde u de Commando March van Samuel Barber. De uitvoerenden waren, zoals dit hele uur, het blaasensemble van Kristiansand in Noorwegen, onder leiding van Björn Sagstad. Zoals gezegd, het hele uur heeft u kunnen luisteren naar deze muzikanten uit Kristiansand. En dat was het programma dan van De Muzikant. Het programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers. Dit is de concertzender. De techniek deze uren is in handen van Reinoud Warnaar. En mijn naam is Nancy Stuvel.
1: U luistert naar de concertzender, waar we zijn aanbeland bij De Muzikant. Het programma voor en door amateurmuzici. Vandaag het tweede deel in de korte serie Hollandse Nieuwe. Daarin kunt u luisteren naar opnames gemaakt op het conservatorium in Maastricht. Daar worden concerten georganiseerd door Kunstfactor, het landelijk sectorinstituut voor de amateurkunst. In die serie concerten wordt steeds Nederlandse muziek vanaf het jaar 1900 uitgevoerd door leerlingen en docenten van een muziekschool. Op 23 november vorig jaar werd het hele concert verzorgd door blazersensemble Raak onder leiding van Manon Meijs. Op het programma stonden drie werken van Louis-Andries Driessen, Leo Smit en Willem Breuker. Als u vier weken geleden heeft geluisterd naar De Muzikant, dan weet u dat we ook toen aandacht besteed hebben aan Andriessen en Breuker, met opname uit de jaren 70 en 80. Dat programma kunt u overigens terugbeluisteren via Uitzending Gemist. Ga daarvoor naar onze website www.concertzender.nl en in de programmagids kunt u dan op die pagina vinden waar u dat programma kunt terugbeluisteren. We gaven in dat programma van 19 januari aan dat de relatie tussen moderne Nederlandse componisten en die van de blaasmuziek niet altijd even goed geweest is. Wellicht is er sinds de tussentijd veel veranderd. We gaan het beluisteren met als eerste Monuments of the Netherlands, een werk van Louis Andriessen. Hij behoeft nauwelijks introductie. Louis Andriessen is de eerste vaderlandse componist van wie het oeuvre wordt ondergebracht in de prestigieuze Zwitserse Paul Sacher Foundation. Daar is ook de nalatenschap van Stravinsky te vinden. Net als Stravinsky trouwens hoort Andriessen in het kamp van de anti-romantici, de componisten die niets moeten hebben van muziek als drager of aanjager van emoties en beelden. Muziek moet gaan over muziek en over niets anders. Andriessen heeft inmiddels een indrukwekkende serie composities op zijn naam staan, waaronder grote, monumentale werken, maar ook kleinere, minder bekende. Uit zijn pen kan ongecompliceerde lichtvoetigheid vloeien, zoals in de vandaag gespeelde mars Monuments of the Netherlands, met als subtitel Nederland, let op uw schoonheid, uit 1975. Hierin geen ingewikkelde muzikale diepgang, maar blijmoedige marsmuziek in twee stemmingen. Eerst 20 maten ernstig, als opmaat voor het gedeelte met de titel Vrolijk.

En zo klonk de Bremer stadsmuzikante van Andrea Ivan Jos. Zij is docente bij Artemuse in Sittard en Geleen. De Bremer stadsmuzikanten werden gespeeld door Bruno Victor cello en Marion Pauw piano. De Bremer stadsmuzikanten werd gespeeld, had ik natuurlijk moeten zeggen. En daarom zeg ik het nog maar even. Dan uw aandacht voor Frank Habets. Geboren in 1956 en hij is ook docent aan diezelfde muziekschool Artemuse. Hij geeft er dwarsfluit, les, slagwerk en contrabas. De drie instrumenten studeerde hij zelf aan het conservatorium in Maastricht. Al tijdens zijn conservatoriumstudie begon Frank met het schrijven van muziekstukken en het is haast logisch dat hij combinaties maakt voor zijn eigen instrumenten. Awakening, daar gaan we nu naar luisteren. Dat is een werk voor fluitsolo met marimba, vibrafoon en percussie. Het stuk begint rustig. De terugkerende patronen in het slagwerk en de melodie in de fluit symboliseren het proces van ontwaken. Daarna volgt een dialoog tussen vibrafoon en dwarsfluit die steeds opzwepender wordt en dan snel om een oplossing vraagt. Frank Habets zelf speelt dwarsfluit. Daarnaast hoor je Etienne Hoeben, marimba, Steven Dielkens, vibrafoon en Gian Prins, klokkenspel en percussie.

U hoorde Awakening van Frank Habetz. Hij speelde zelf dwarsfluit en daarnaast hoorde u Etienne Hoeben marimba, Steven Dielkens vibrafoon, Gian Prins klokkenspel en percussie. En nu een echte Sittardse componist, dat is Harry Spronken. Hij werd daar geboren in 1956 en begon al op 8-jarige leeftijd met pianolessen. Na de middelbare school zette Harry Spronken de studie voort aan het Maastrichtse conservatorium. Hij studeerde hoofdvak piano, schoolmuziek en zang. En later ook nog lessen aan het conservatorium van Luik die hij volgde. Als baritonsolist zong hij onder andere bij de Nederlandse première van Penderecki's Te Deum en ook bij die verschillende oratoria-omleiding van Philip Herwegen. In de koorwereld is hij vooral bekend geworden door het werken met kinderkoren. Dat deed hij met koren als jeugdkoor Cantarelle uit Neerbeek en de koorschool Westelijke Mijnstreek. Met die koren maakte Harry Spronken talloze radio- en cd-opnamen in binnen- en buitenland. Die beide kinderkoren die ik net noemde zijn inmiddels samengevoegd en zijn nu bekend onder de naam Stichting Limburgse Koorschool Cantarella. Harry Spronken gebruikt in zijn werk als componist veel elementen van de Kodiyi-filosofie. Hij is ook als zangdocent verbonden aan Artemuse en als docent aan het Maastrichts Conservatorium. Voor kinderkoor en piano schreef Harry Spronken de Missa Cavaliere. En daaruit hoort u nu Kyrie, Sanctus, Agnus Dei en Pater Noster. Het wordt uitgevoerd door 8 jonkvrouwen onder leiding van Harry Spronken.

de Missa Cavaliere voor kinderkoor en piano van Harry Spronken. Je hoorde 8 jonkvrouwen onder leiding van de componist Harry Spronken. Dan nu aandacht voor Carlo Plaum. Hij studeerde accordeon, elektronisch orgel en keyboards aan het conservatorium in Maastricht. En hij werd er later ook zelf docent. Tegenwoordig is hij docent accordeon en elektronische toetsen aan de muziekschool Heerlen en bij Artamuse. Als componist-arrangeur heeft hij al meer dan 1000 stukken op zijn naam staan. En bovendien is hij als accordeon-virtuoos veel gevraagd in binnen- en buitenland. Carlo Plaum is een veelzijdig muzikus. Hij probeert steeds weer de voor velen onbekende mogelijkheden van het accordeonspel te propageren. Naast zijn solistische optredens werkt hij vaak samen met verschillende orkesten en ensembles, waaronder het Limburg Symfonieorkest, de Philips Philharmonie en ook mandolineorkest The Strings. U hoort nu van hem het stuk Fantasie in C groot en dat wordt gespeeld door Carlo Plaum zelf.

Carlo Blaum speelde eigen werk op accordeon. Dit was Fantasie in C groot. Dit is de Concertzender met het programma De Muzikant, waar we aan zijn gekomen bij Ton Verhiel. Ton Verhiel, geboren in Heerlen, 1956. Studeerde klassieke saxofoon en AMV aan het Maastrichtse Conservatorium. Momenteel werkzaam als docent saxofoon aan de Sittardse Muziekschool, als vakleerkracht muziek aan een basisschool en een school voor verstandelijke gehandicapten en is ook werkzaam als muziekrecensent. Hij geeft regelmatig concerten in uiteenlopende bezettingen, ik noem saxofoon met orgel of accordeon. Ton Verhiel schrijft behalve werk voor saxofoon ook nog kinderliedjes en ook werken voor harmonie, fanfare, orkesten. Hij schreef ook een boek over het gebruik en de geschiedenis van de saxofoon. En nu zijn werk, zoals dat klinkt. Deze compositie, Elegy and Ritual Dance voor saxofoonkwartet. Gespeeld door Dionne Verstegen en Camille Zeijen, altsaxofoon, Marcel Willems, tenorsaxofoon en Ton Verhiel zelf, baritonsaxofoon.

En zo klonk Elegy en Ritual Dance voor saxofoonkwartet van en met Tom Verhiel. En dan zijn we aangekomen bij de jongste componist van vandaag. Zijn naam is Etienne Hauben. Geboren in 1982, begon als slagwerker en hij studeerde aan het Conservatorium Maastricht. Zelf werkzaam als slagwerkdocent, onder meer bij Arta Muze. En daarna speelt Hauben bij het Limburgs en Gelders Symfonieorkest, maar ook de Douaneharmonie en de Marinierskapel. En daarnaast leidt hij ook nog een keer twee percussieensembles, de Drumband Harmonie Concordia Obicht en het slagwerkensemble van Fanfare Sint-Cecilia Schimmert. De muziek voor dit soort ensembles sprak hem al vroeg aan. Hij begon al op zijn 13e hiervoor te componeren. Etienne Hauben schrijft slagwerk ook in combinaties met blaasinstrumenten, zang en kamermuziek, zoals Can Can, een kwartet voor hobo, klarinet, fagot en klein slagwerk. Met het stuk Can Can, en het is met een vraagteken erachter, wil Etienne Hauben een typische dans op papier zetten die toch niet zo typisch klinkt. Gaat u luisteren. Hier zijn Eddie Jennekens, basklarinet, Sandra Nolmans, hobo, Ruud Jennekens, fagot en Etienne Hauben zelf op slagwerk.

Dit was Ken Ken van Etienne Houben. Het werd gespeeld door basklarinettist Eddie Jennekens, hoboïste Sandra Nolmans, fagotist Ruud Jennekens en daar is hij, de componist zelf, Etienne Houben, op slagwerk. Ik blijf nog even in die sfeer van slagwerk met het volgende stuk Mundo Pequeños. Dat is een werk van Gian Price. Gian Price werd geboren in Maastricht, 1959, en al op zijn vijfde jaar was hij gefascineerd door percussie. Ook hij studeerde aan het conservatorium in Maastricht. En hij werkt sinds die tijd op freelance basis bij verschillende symfonieorkesten. Maar ook van jazz is hij niet vies. De combinatie van populaire en klassieke muziek is te horen in zijn composities. Momenteel werkt Gian Price als leraar, componist, dirigent en ook nog een keer als freelance muzikant. En steeds meer speelt hij basgitaar of keyboard. Zijn composities hebben een programmatisch ontwerp. Ze vertellen altijd een verhaal, wat vaak tot de verbeelding van het publiek spreekt. Het stuk wat ik laat horen, Mundo Pequeño, voor twee marimba's, drie djembes en drumset, dat betekent letterlijk vertaald kleine wereld. Het stuk gaat over culturen die steeds dichter bij elkaar komen. Oftewel, de wereld wordt steeds kleiner. U gaat luisteren naar Sandra de Jong en Peter Koenen, marimba. Etienne Houben, Bas Relau en Leon Kaminski, djembe. En Gian Prins, drumset.

Mundo Pequeño van Gian Prins voor marimba, djembe en drumset. En dan de laatste componist vandaag in dit programma, de muzikant. Die laatste componist is Bert Dirks. Geboren 1965 in Nieuwenhagen. Lid van de Fanfare aldaar. Via cornet en eufonium kwam hij terecht bij de trombone. In 1984 ging hij naar het conservatorium in Maastricht. Hij studeerde daar HAVA, directie en trombone. Bert Dirks is docent, grootkoper bij Artamuze en Muziekschool Kerkrade. Daarnaast is hij ook nog een keer dirigent van twee fanfares en een harmonie. En hij is ook nog eens een keer muziektherapeut in Zorgcentrum Heerenveld. Oude foto's van Limburg. Iedereen kent wel de oude, vergeelde foto's in de boeken van heemkundeverenigingen. Prachtige verzamelingen die bij veel mensen nostalgische gevoelens oproepen terecht. In de compositie Taferelen uit Limburg komt eerst het Limburgs landschap voorbij. Dat landschap van die foto's. Dan spelen er kinderen met de hoepel, de tol en verstoppertje. En dan volgt een begrafenis. Er zijn jachttaferelen, de processie en natuurlijk de ouderwetse kermis. De muziek wordt begeleid met projectie van foto's. Het trombonekwartet varieert de opstelling tijdens het concert om zo balans en ruimtelijke beleving te vergroten.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Het tweewekelijkse programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, oftewel blaasorkesten. En vanavond staat dit programma helemaal in het teken van de naderende kerst.

Dat was de Weihnachtsouverture, een fantasie over Vom Himmel hoog, da komm ich her, gecomponeerd door Ronald Kernen. U hoorde het orkest Soli Brass onder leiding van Jan de Haan van de cd Soli Christmas uit 2001. En daarop staan opnamen uit de jaren 1990,

bekende Stille Nacht, Heilige Nacht zullen horen. Maar nu eerst Lobt Gott ihr Christen allzugleich van Nikolaus Hermann in een arrangement van Jacob de Haan, en dat is de broer van Jan de Haan, de dirigent van Solibras.

Loopt God ihr Christen also gleich van Nicolaus Hermann in een arrangement van Jacob de Haan. Het werd uitgevoerd door Soli Braas onder leiding van Jan de Haan, die zo'n 30 jaar dirigent was van dit orkest. Onder zijn leiding groeide Soli Braas uit tot een topbraasband die zich kan meten met de beste ter wereld. 4 maal haalde het orkest de nationale brassbandtitel. 2 bewerkingen nu. Jacob de Haan bewerkte Ich steh an deiner Krippen hier van Johann Sebastian Bach. En Jan de Haan maakte een bewerking van het bekendere werk Vom Himmel hoog, o Englein kommt.

Vom Himmel hoch, o Englein, kommt, was dat. En daarvoor hoorde u Ich steh an deiner Krippen hier van Johann Sebastian Bach. En dat waren twee bewerkingen voor blaasorkest door de broers Jacob en Jan de Haan. Deze beide broers zijn niet alleen als arrangeur bekend, ze schrijven ook veel muziek, hoofdzakelijk voor blaasorkesten. Met name Jacob de Haan is een veelgevraagd componist. Eerder besteden we bij de Concertzender al eens een hele uitzending aan zijn oeuvre. De vier hirtenliederen, vier herdersliederen, passen uitstekend in de collectie Kerstmuziek op de cd waar we vandaag muziek van draaien. De titels zijn Als ich bei meinem Schafen wacht, In mitten in der Nacht, Kommet ihr Hirten, en in Hirten erwacht.

Vier Hirtenlieder van Jacob de Haan, gespeeld door Soli Braas onder leiding van Jan de Haan. Nog een blokje van vier kerstliederen van Johann Sebastian Bach. Dit keer, en een arrangeur wordt er niet bij vermeld. U hoort achtereenvolgens Freut euch, ihr Christen alle, für Freuden lasst uns springen, in dulcio jubilo en wir Christenleut.

4 kerstliederen van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Soli Braas. Laat ik iets meer over dit orkest vertellen. Het is een van de oudste muziekverenigingen in Leeuwarden. Het werd in 1936 opgericht als het fanfareorkest Soli Deo Gloria. Oorspronkelijk was de vereniging verbonden aan de Vrije Evangelische Gemeente daar. Het orkest nam deel aan concoursen en begeleidde de samenzang tijdens de eredienst. Vanaf 1956, onder leiding van de toenmalige dirigent Sjoerd Nieuwland, groeide de vereniging uit tot 130 leden. Met 3 orkesten was Soli Deo Gloria een van de grootste muziekverenigingen in Friesland. Er was een drumband met trompetters en later ook doedelzakspelers en daarnaast veel muziekleerlingen. Dirigent Sjoerd Nieuwland vormde het orkest om naar de in opkomst zijnde Engelse brassband bezetting, waarbij zijn voorkeur uitging naar dubbele bezetting. Soli Deo Gloria trad veel voor het voetlicht tijdens kerkdiensten, concerten en ook marcherend door de stad. Aan concoursen weigerde Sjoerd Nieuwland mee te doen. Het ging hem om de vereniging en haar functie in de samenleving en dat resulteerde in 1200 donateurs die de vereniging ondersteunden. In januari 1974 kwam Jan de Haan, 22 jaar jong, als nieuwe dirigent van Soli Deo Gloria. Hij werd toen al gezien als de coming man in de wereld van de blaasmuziek. En zoals ik al eerder zei, onder zijn leiding groeide Soli Deo Gloria, inmiddels omgedoopt tot Soli Braas, uit tot een top brassband. U hoort Soli Braas nu met Weihnachtsruf, Ouvertüre über Hierbei, O ihr Gläubigen, van Wim Staalman.

Deutsch ist Weihnachten van Jan Haderman, geschreven voor blaasorkest. Helaas vermeldt het cd-boekje weinig over de achtergrond van de verschillende stukken, maar voor het volgende is dat ook niet echt nodig. Stille Nacht, Heilige Nacht van Franz Xaver Gruber. Hij schreef dit lied voor zang en gitaar toen het orgel in het parochiekerkje waar hij werkte het voor de zoveelste keer begeven had. Jacob de Haan maakte een bewerking voor Brass Band.

Stille Nacht, Heilige Nacht, in een bewerking voor Brass Band door Jacob de Haan. Als laatste werk in dit programma hebben we Eine kleine Weihnachtsmuziek van eveneens Jacob de Haan. En uiteraard met een knipoog naar Wolfgang Amadeus Mozart. Luister naar Soli Brass onder leiding van Jan de Haan.

Eine kleine Weihnachtsmuziek van Jacob de Haan, uitgevoerd door blaasorkest Soli Brass onder leiding van zijn broer Jan de Haan. U heeft geluisterd naar De Muzikant in kerststemming vanavond, samengesteld door Katrijn Kuipers. De volgende editie van dit programma op 5 januari 2008 is gewijd aan de Belgische componist August de Boek. Tot slot nu nog een arrangement van Jacob de Haan. Hierbij O Ihr Gläubigen, opnieuw uitgevoerd door Soli Brass onder leiding van Jan de Haan.

Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. In het tijdschrift Music and Show van afgelopen augustus kon u het reisverslag lezen over de concerttournee van Sophia's Vereniging uit Loon op Zand naar Sint-Petersburg. Het concert dat het Brabants Orkest daar gaf is opgenomen door Max Feijen en daar laten we u nu enkele delen uit horen. Voor de toelichting op het programma citeren we uit het tijdschrift Music and Show. Terwijl Nederland genoot van de eerste tropische dagen van 2007, ploeterde de Koninklijke Harmonie Sophia's Vereniging uit Loon op Zand met 170 muzikanten en aanhangers door de sneeuw van Rusland. Van 27 april tot 5 mei maakte het orkest een concertreis naar Sint-Petersburg. Een trip vol muzikale hoogtepunten en spannende avonturen. Op uitnodiging van de Hermitage in Sint-Petersburg gaf het Brabants Toporkest verschillende concerten in het kader van het culturele Meifestival. Doel van de reis was het promoten van een typisch Nederlands product, de symfonische blaasmuziek. Op tal van historische locaties in de stad, aan de monding van de rivier de Neva, presenteerde het gezelschap zich als het visitekaartje van de Nederlandse amateurmuziek. Dirigent Heinz Friesen kijkt met enthousiasme terug op de trip. Hij vond het fantastisch om op deze manier te laten zien hoe ver wij in Nederland zijn op het gebied van de symfonische blaasmuziek. Sophia's Vereniging gaf in de door tsaar Peter de Grote gestichte stad 6 concerten op de meest fantastische locaties. Zo speelde het orkest onder meer in het klassieke theater van het Hermitage Museum, de Smolny-kathedraal, de wintertuin van het Astoria Hotel, het imposante Corky Cultuurpaleis en in de Gouden Zaal van het Katharina Paleis in Pushkin, even buiten de stad. Op donderdag 3 mei was men te gast in de Academische Capella, waar Sophia een lang programma met symfonisch werken bracht. We gaan er in dit programma 3 werken uit beluisteren. Als eerste de 4e symfonie van Alfred Reid, een origineel werk voor harmonieorkest. Sophia's Vereniging staat onder leiding van Heinz Friesen.